0: Zum Eng von dit Portfinanzprogramm möcht ek nach ne Pass in die Geschicht vertale, wat ook met Nomes te doen haft. Hier is ne Geschicht van twee vrouwes die im Hospital lagen. Eine heit Fred en de andere heit Afganst. De Nomes van deze vrouwes zei die al wat van een Geschicht dit is, nicht so? Ein Dag nom anderen jink ruhig verbi. Doch wir wenig te doen. Boet een beet lezen oder offen tausig wat vertalen. Jeder dag wie Fred erlaubt een korte stoutje bij een Fenster te zetten, op een stoel. Afganst wordt nicht de Freiheit gegeeft, en zo vroeg zei Fred, als zij er zeien wird, wat zij door boete zag. Ein dag zei zij, dat door Tjenja boete spelen deide. Junge Lee dingen spazieren. Schmakke Blumen fangen an te blieën. Zij proefde bleder te beschrijven die door ram vloegen. Zij zei door wie een fanje ant met ere antjes die in de licht naan wagelde. Aber met de tijd wils Afganst nicht abstonen kon, wordt zij afjanstig. Dat weer doch nicht reicht, dat Fred al deze strome dinja zijn kon. Bald kon zij aan nuscht onder teentje, bat zij kort ongebungen en verdrisselig wordt met er vriend. Eine lange, arruie Nacht kon sie nicht schlopen wie ein Ehrje danke. Sei hier, dat Fred deib abodeme deid. Sei deid warje en no laft kopen. Ofgans deid keinem roepen. Sei dacht bloos an all de strome zagen die Fred je seine hod en sei nicht hod kunt. De ganze Nacht derch deid Fred met ere laft champfe. Maar einmal hielt sei ab met so schwor odeme. En alles weer stel. Somorgens wordt er tarpa uitgedroogd. Afganst vroeg voort, als zij Fred er baad kon hebben, bezie dat venster. Als er baad door stond, kon zij zich oprechten. Zij kon endlich uitzetje. Zij dacht, nu endlich kon ik uitzetje en dat alle van mij zelfs zijn. Als zij dat deed en zag wat er buiten via, trak zij bloos af en mij zegt. Er jink de laft eruit. Nu zag zij wat er vriendje zijn had. Ne steinerne wand. Fred had een ganse tijdje wist door nischt om zijn via. Aber zij had er vriend wilt ne Fred maken. Afganst had deze valsche gedanke erlaubt overhand te nemen. Dort wie so schlimm geworden, dat zij nicht mal meier had kunt er vriend leche. Zij had er vriend lote storven. Wann einer so'ne Geschicht hiert, dann fragt einer sich, wat von der Einstellung hab ik van door? Hier is een passend woord uit de Bibel, die ons helpen deed ne goede Einstellung te hebben. Wann je wat doune, dann ziet nicht nur sich in Stalt. Veel meer acht den nächsten Hecher als jun selbst. Je zal nicht bloos nur dort tjetje, wat jun selbst interessiert, aber ook nur dort, wat den nächsten interessiert. Wer sind wie? Fred oder Afganst?
1: Dankeschön, Carol, voor die passende Geschichte. Ik würd wel so als Fred zijn, du nicht ook? En so als du siehst, Carol, Nomes oder Wied, wat andere zu uns sagen, können eine Macht über uns haben. Nu wel wie ich nur ein Leid horche, en dann wo ik rede von wat voor Nomes Jesus hat. En mijn Nome is Joyce.

0: Vi har befunnet oss for Nomes Jaret. Visste du dort, at Jesus hier op de eerd via, dat hij verschillende Nomes had? Hij zegt van zichzelf, ik zie de gouden hoed. Op een ander moel zegt hij, ik zie dat licht en de welt. Eindse mensen nannte am Lira, nog ander nannte am een profeet. Jesus wie de zeen Gottes, die op deze eerd gekomen via en leeft hier, om ons te wijzen waar God de voordat via, maar hij wie ook een profeet. En Israël, er je schicht, wie de profeet zij ja wische mensen. Wils God had profeeten bestemd dat zij zullen zijn wied totdat volk Israël zij. Profeeten hadden een gewisse autoriteit of de macht wat God aangegeeft had, wils hij had aan als zijn vertreder een boodschap gegeeft. Eensmaal deed God profeeten brukken om dat volk te zeggen dat zij niet meer zijn je zullen. Einmal als David had eierbruch en moord begonnen, dan deed God een profeet schekken en dat weer de nadan, die am streng vermoenen deed. God wird dat zeer wichtig, dat de tjennik van zijn volk nicht woord en zind leven. En zo wird dat ook met Jesus. Als een profeet moest hij eensjemol de mensen ook hoorde en schorpen wie het zeer, wil ze aanrechte deide. Du is een geschicht in de Bibel van wat hij deid en zeed in een tempel, wo bloos God zal ongebeet worden. En dat wo ik je verlese uit Markus kapitel 11 van 15 tot 18. En als hij naar Jeruzalem kom, jenka im tempel nen en funk on de rute jo, de door berne, kofte en verkofte. Hij schmeit de geldwechsler eren deschen en de duvenhändler ere bentje om en leit tjeine meier zine woer durch den Tempel drehe. En als hij an Lied seht hij, steht du nicht geschrieben, mein Hus soll ein Bethus für alle Völker genannt worden, aber je habe eine Räberheil durch gemerkt. In dieser Geschichte sei wie, dass Jesus sehr doll wird mit Menschen, die ein Markt abgestellt hatte im Tempel. Der Tempel wie eine besondere Stadt, wo Gott soll wurde eingebet. In der Stadt prüft der Händler durch Geld zu merken von dem, was wir durch Hände kommen, um Gott anzubeten. Gott will nicht haben, dass der Tempel so zu Sand gebrückt wurde. Und durch wen muss Jesus an dort sein und auch bewiesen, mit was er deid. Noch eins, wo Gott perfekte Brücke deid, wie dort sie sollen Menschen sonst sein, wat nog moe passieren wordt. En den was dat hij besonders zijn volk Israël woorne. Hij zeed aan waar zij worden bestroft worden, wanneer zij onhelden met aanrechte tonen, ten bispel. Hij zeed aan wat passieren wordt, wanneer zij worden jette onbeden, en dat wordt eenmaal naar dat andere. Maar dat dat volk harsje, hij deed aan meer als eenmaal woorne, aber danach deide sei nicht gehorche und dann wird an bestroft. Und dann komme Israel ihre Feind von unter Länder und deide an verschlafen, so aus Sklove. Jesus deide auch Prophezeiungen merke, als er hier ab ihr wir. Er sieht, dass der Tempel wird vernichtet worden und ich wo dort lese, uit Lukas 19, 41 bei 42. En dit is wat Jesus zeid, als hij over Jeruzalem hiele deid. Wann du doch weins nu en deze diene tiet, je zijne hotst, wat die vrede brengen kon. Nu oba, kost du dort nicht zijne, wilst de tiet wat komen, dat diene fiend om die en diene tjinger een wond buur worden, en die van alle zijde bedrengen dat du nog niet hand kost. En die worden die en die tjinger benna die weng en die eerd nen klinge, en worden die nicht een steen op den anderen loten, wilst du dort nicht moekst, als de haar nur die tjeim. En dort passiert krak so als dort 70 jaar noher. En hy sê ook dat hy word weer senne, die am verrode word. En dat lees u in dat 22ste kapitel. En dit sê hy, as hy daar by dat afscheidsmaal weer. Einer van jund wat my verrode. En wie weet jy dat? Dat weer die Judas. Hy het ook immer ware sinne, jinge am verüht sei, dat hy word matte storwe en abstone. Einmal sê hy dat die leiders am woorde doodmerke, en dat hy word am dreden dag abstone. En dat lees wie hier in Lukas kapitel 9. Die menschen sehen mat noch veel liede, en van de eldestas en schriftgeleerde en hohe priesters verschmeten worden. Hy wordt doodgemerkt worden, aber wordt in dreden dag vom dood abstone. Op een andermal, als hy met de jinge naar Jerusalem ging, vor dat Passafest, seht hij dit. Dan neem hij de 12 to sied en seht an, checkt, wie gonne nu naar Jerusalem. En dan wordt alles so raamkomme, als de profeite van den menschen sehen geschreven habe. Wils hij wordt de veldje en de heng gejeft worden, de am mishandelen, verspotten en bespieën worden. De worden am verheven en doodmerken. En den dreden dag wordt hij ware abstonen. Zij ober verstunde door van nuscht. Zij chime nicht door hinger, wat hij gesagt hat, en wiste nicht van wat hij red. En dan no dem dat all dit passiert wie, damit einmal dachte zij, an wat hij gesagt hat, en dan habe zij dat alle im Nieuwen Testament doelgeschreven. En nu kom wie noch nur ein Punkt. Gott deit zijn volk ook zine besondere Leib weiterlauten, der ist der Propheten. Fürken waren sie in Trouble wäre, dann deit Gott der Israeliten weiterlauten, dat hij an viel rechnen deit en für an Sorge deit. Die Propheten deit an Fürken deit gehalpen, wo Gott an Hort eine Vergangenheit der seine Tide gehalpen. So auch zu Jesus seine Tide, deit Gott arm als Prophet wird von Leib geben, omdat hij ons dat kon weiterlaten. Zoals deze woord wie in Matthäus 11, vers 28 vinge, komt alle naar mij, dat je on je schworen los te gaan en bedrekt en meid zend, en ik wil je een ruw geven. Is dat niet een wondervolle troostwoord? Is dat niet om staunen, dat God de erschaffer van de wereld, die ons zo goed chant, zo'n zaaie woord, en to die en to me. En andere wird, sagt hij, wenn du ne schwore Tiet hast, dann loop mi die halpe. Dort is ob eine sehr wiche Botschaft, wat Gott ons jeft haft, der Jesus. Wel wie dei nu annehme.
1: Dankeschön, Joyce. Lot ons nu een leid hoor hier, wat ons ook wat treistende wird sei.

0: Du deis nach Emma no frühes mit Hoffnung horche, aber wie war a bald mit a dei seie bat dat nächste Mal. Aber wer wir uns nach einmal denke halpe, von wat Joyce uns gesagt haft, ewa so ne Mensche, wat Gott beraube deit als Prophete. Sei seh, dei hore verschiedene Botschaften für dat Volk. Jesus wird ein Prophet genannt. Det erste, deit hei sein Volk seie, dat zij würden matte abhieren met handel im Tempel drieven. Dit nächste zegt Jezus aan ook wat in de toekomst passieren wird. Hij als een profeet had aan kracht gezegd wat passieren wird te am, en dat wordt kracht zo. Hij deed sterven en waren abstonen no 3 dagen.
1: En nacht te laatst, God deed profeiten brokken aan mensen weiter te laten dat hij een grote lijf veraanhoudt, ook in zware tijden. Als Jezus hier appeëerd weer als profeet, gaf hij deze woord weer. Ik wil ons die nog eenmaal zeggen. Komt alle naar mij, die je aan je zware lasten gaan, en bedrekt en meid zijn, en ik wil je ruw geven. Zoals we zeiden, die woord zijn ook voor ons gemeend. Is toch een troost, niet zo? Ik weet ik zie eens je mal meid en dol je direct. Du ook? Wel, wie vandoor laat Jezus onze laatste voor ons dragen. Laat mij nu voor die beden. Lieve hemelse Vader, dank zijn dat du profeten geschikt hast om dien volk te zeggen wat zij horen zullen. Dank zijn dat du Jezus schat je deed om ons ook te zeggen wat wij horen zullen. Wie danken die dat hij om Christus gestorven deed, om daar te betalen wat wij aracht gedaan hebben. Hij, als ons profeet, heeft ook gezegd dat wij nu aankomen kunnen, wanneer wij meid zijn en zware lasten te dragen hebben. Du hast gezegd dat du de dragen wordt. Wij beden dat alle im Namen Jezus. Amen.
0: Wanneer du met ons gebed

Laat ons nog bede. Ons Vader, wie danke die, dat Jezus voor de zinder, voor de kranke gekomen is, en niet de gezonde, dat hij ons geroepen heeft en geholt heeft. Dit bid wie aan zijn nomen. Amen.

Ek mocht jeren mal ook wat van die heren. Mijn phonenummer is 205-813-1995. Dat is een knodische nummer. Het vreemd me dat we van jou waren kunnen op gemeenschap hebben en lood en nächste week waren te horen. Op waren heren.

Dat christelijke leven is vergelijkt met een spelstreet, zoals dat in Griekische tijden gedaan werd. Christus is de weg naar God, en de lang den weg zijn wie Christen, zoals soldaten in eenem zin, wie zullen vaststonen, en als die levende zullen we wandelen en geloven, en zoals een am spelstreet zullen we ranen. En vriend, eind van deze dag waar we vliegen. Halleluja. Dat wordt in de uitrekkingszinne. We worden dicht die hemels vliegen en een ogenblik naar dat nieuwe Jeruzalem. Wonderschijn het dat ver ons is. Nu, ons is hier gezegd dat we met een grote wolk van zee omringd zijn. Wel wie? Hij zegt dan, wel wie alles wat ons hingert, ons ziet laaien. Een evenzatung zegt dat we alle gewicht zullen ons ziet laaien. Dit is niet zoveel na je voorvermoning, leven is dat een drief. Wel we alles wat ons hingert ons ziet laaien, en de zin die ons zo aanhangt, en aanhoulen en ranen, en de spelstreet die ver ons gezaad is. Nu is het bet door, dat in een stede dat we nu toetje we andere gerand ha, nu zeel wie, zelfs, en den spelstreeten nennen. Wel wie dat donen, dat de Heer voor ons te donen haft, en doet wat het mag zennen. Wel wie nu zo leven, dat het een eer wordt zennen, to dem Heer Jezus Christus, dem wie als Heiland en Heer onerkennen. Dan wie leven en am, en al ons bewegen in deze wereld, is en am, hij is die ons odem jeft, en alles dat ons veelt voor am zo te leven, als am dat wordt tom je vallen zijn. Zie maar, ik zei hem aanvang dat er veel Christen zijn, die niet weer in het christelijke leven zijn, als ze dan weer als ze zich bekeerden. En wat schoot is dat er schijnt zeer veel zo'n Christen zijn, die niemals verwaarts kunnen in het christelijke leven. En ik weet niet of de schuld met de einzelne Christen is, en dat kan wel eens zijn, oder of dat am eng ook nog kan wat te doen had doormet dat God zijn woord niet klaar en deutliche predigten ongerecht wordt. Vielleicht had hij beide schuld. Wie's Christen kunnen wassen am geloven, wanneer ze zelfs worden en God zijn woord lezen en studeren en dat voor zichzelf aannemen. Dat zegt hier dat we twee dingen doen zullen. Eén is dat we alles wat ons hingert ons ziet laaien. En dan tweedens ook de zin die ons zo aanhangt. Nu, God heeft ons van de zin geraad. Hij heeft ons in dat himmelische en in je zaad, eindelijk in dat allerheiligste. Hij heeft ons dem Heilige Geest gegeeft. Jo, en dan in ons wandelen, vol wie eremol haan, wie stolperen en voorken door wie ramwandelen zoals verlorene in die stru. Wat is door aanrecht met dat christelijke leven? Dat heet, hoe wordt dat in deze tijd uitgeleefd? Ik kom dan terug naar wat ik zo voor kan zeggen. Het probleem is dat we niet verwoord kunnen in ons christelijke leven met hem Heer. Ik ken een aantal mensen die zich bekeerd hebben en die geven dan ook zeichnis dat ze zich bekeerd hebben, maar dat is zo wit als het jeet. Vielleicht is dat ook zo dat we voorken zo denken dat wanneer we ons bekeerd hebben, dan zijn we zeker om hemel te komen en dat dat alles is dat eindelijk wichtig is. Maar mijn vriend, dat is niet alles dat wichtig is. Bekeerde is een aanvang van een leven dat immer hechter en geloven zal zijn. We zullen God zijn woord studeren, dat is wat wichtig is, en dat wordt ons helpen van die zin weg te blijven die ons ego plagen wil. Dat is een beetje zo, als dat merkst je, dat in de nacht uit een bad valt en hiel. Die moeder kwam naar haar en vroeg haar waarom ze uitje vallen weer. En ze had gezegd dat haar zo weer, dat ze te dicht aan een kant gelegen had. En dat is een van de problemen die nu in het christentum is. Dat is waarom Christen zo voor kan stolperen en vallen in het christelijke leven. Die blijven te dicht bij waar ze aanvangen. Die zijn niet verwoord gegaan in een wandel met de Heer. Er zijn veel dingen die in zichzelf niet aanrecht zijn.
ob die Tjenne en Hingene sinne, en wann die en Hingene sind, dann mat wie die ans Sied leie. Willst die ans Strick houle en ans Wandel met dem Herr. Da sind veel Dinge en ans Leven, die nicht anreicht sind, en sich selbst. Ob die Tjenne en Hingene sinne, denke mal en Bet, wo dort wird sinne, wann dort twee oder drei Mannen en een Spelstreet rande, en einer van die hat een grote, schwere Eberrack an. Wat wirst du am Seier? Na, schmied dem Eberrack an Sied, wann du gewinnen wirst. Paulus sagt zu den Korinther, dass das christliche Leben in Bet so ist, als ein Spelstreet von Rane. Und er sagt zu den Korinther, dass sie so Rane sollen, dass sie den Priest gewinnen können. Eine junge Frau hat er Prediger gefragt, ob dort ein Don't wir, wann sie nur den Dance jink. Hij had to haar gezegd, jo, zeg je, wann sie nicht gewinnen will. En dat is so als het is, vriend. Wem wirst du tevreden stellen? Die zelfst? Oder dem Herr Jesus? Dat schien so, dat volken weten die Weltmenschen zeer goed, wat een Christ doen kan en nicht doen soll. Ober mij is volken so, dat een van onze problemen is, dat wie zoveel met die Welt metmaken willen, als mogelijk, ohne dort wie unsere Seligkeit verlieren. Nu, ik weet, wann wir wirklich betiert sind, dann ist unsere Seligkeit versichert. Aber warte, ich sei bloß nur im Himmel kommen, ist nicht alles, was du es für Menschheit. Aber so als ich sei, da sind Söhne, die proben mit so viel weich zu kommen, als sie affen kennen, wann es mit weltlichen Sachen zu tun hat, ohne dort die Herr an Tussehe Strophe wird. Mir ist so zund, es bloß sehr, sehr schuld. So eine Idee soll uns niemals ankommen. Und dann redet er auch von der Sünde, die uns so anhängt. Und was ist die Sünde? Na, was habt ihr dort von geredet? In das vierte Kapitel. Jo, die Glaube. Die Sünde, die uns so anhängt, ist Unglaube. Aber was ist Unglaube? Dort ist Gott sein Wort nicht wahrnehmen, für was das ist, Gott sein Wort. Aber sag mir, wo kannst du ein Glaube haben an Gott sein Wort, wenn du nicht weißt, was das sagt? Und wo kannst du weten, was Gott sein Wort sagt, wenn du nicht dabei lesen und studieren lässt? Gott sein Wort ist unsere geistliche Nahrung, und wir können nicht wachsen in ein süßliches Leben, wenn wir nicht Gott sein Wort lesen und studieren. Freund, das ist sehr wichtig. Die zwei, die Ram ans sind, donen ans Mut zu sprechen. Die donen nicht bloß zu checken, wo wir leben. Oh nee. Die donen zu ans zeigen. Obram sagte die in mir, verwärts am Glauben. Moses sagte die in mir, verwärts am Glauben. Daniel steht da und sagte die in mir, verwärts am Glauben. Und so donen die ver ans am Glauben gewandelt haben, ans ansparne, dort wie verwärts gehen Seele mit ans Glauben. Die hat dort erfahren, dass es schafft, am Glauben zu wandeln. Nu ist es unsere Abgabe, ein Beispiel zu sein, für Söhne, die noch ans kommen wollen. Unsere Tjenge und Grotjenge und so weiter. Ich will ein Betwort mehr sagen von dort Aufleihe, dort ans Hängen und ans christliches Leben. Ich habe ja gesagt, dass da so eine Sache sind, in der christlichen Leben, dort nicht anreicht sind in sich selbst. Und da sind endlich viel so eine Dinge. Da sind nur Gemeinden, die ihre Glieder für beide Gewässer zu tun, dort sie ansehen, als sie sind. Die haben dann sehr strenge Regel, die Glieder beobachten sollen. Und je haben Regel, dort mit Fortigen zu tun haben. Ich mein nu nicht den zu kritisieren, aber ein viel von so einem Zufall ist die Betonung auf so ein Geleicht, aber die Menschen an der Tjöcke Bänke weten nicht, was Gott sein Wort zu sein hat. Und das ist so schön. Willst der Heilige Geist Wort an ein Christ sein Leben, Gott sein Wort offenbaren, wann dort eine Versammlung gepredigten und gerecht wird. Dort ist interessant, wo uns Feind, der Diebel, irgendwas tun wird, uns von Gott sein Wort weich zu holen. Und dort ist schuld, wo Falken einem dort gelingt.
dat brengt mij dan waarde, naar wat ik al betoond ha. Wat is de zin die aan zo aanhangt? Nou ja, dat is de angloven. Daar is geen zin, zo euch als angloven. En dat heeft je dan met God zijn woord te doen. Dat we angloven dat de Israëlieten voor 40 jaar plagen deed als ze daar in de wildnisram wandelden. Die hadden kunt aan een paar werk van dan als ze Egypte verlieten en dat versprochene land en dan gonen. Aber wil ze God niet leefde, als hij zei dat hij al er fijn wordt wegjagen, veraan. Ze leefde dat niet. Ze leefde God niet als hij zei dat hij met aan wordt zijn en wordt aanrekkelijk zegenen, want ze bloos worden gehoorzaam zijn, to arm en zijn woord. Aber nee, alles wat zij zagen, werden die riezen in dat land. Ik wonder manchmal, hoeveel zegens wie verlieren, wils wie dem Herr niet gehoorzaam zijn. Daar is zes nust, dat een trist terughouden wordt in zijn tristelijke leven, zoals angloven. Dat is zo als van een mens wordt proeven in een spelstreet te gewinnen, wanneer hij een zaak meel op een pukkel droeg, en dem weich proeft te ranen. Wie wordt zeer zijn, wordt erzinnig zijn, en dat word ik, jo. En dag, dat is wat we manchmal doen, voor de proeven. En ik moet ook toestonen, dat er tijden zijn geweest in mijn leven, wanneer ik eindelijk zo proef te arbeiden in mijn christelijke leven, en dat het mij teruggeholen heeft, meer als ergens als het wordt. Ja, dit is een zeer wichtig poort in God zijn woord. Neemt dat te hoort, bitte. God is zegen, mijn vriend.

Och van dagse ovens kom poeta vara ne jet. Du jet, tik mol, et ha wel 20 kilometer abgewettelt. Eit noch mal 17,5. Dit moet jet ganz trurig. Hoi wir meest ema beta aus poeta. Doet is dat hoi de älste tus wir. Hoi hoi veel moer moest leren en leven. En zag hoi dat bij am alles veel beter kloppen doet. Poeta broek niet zoveel helpen. Dat het verstand ook niet zo veel. Dat moet je het gewoon schon stalt. En nu zag hij hoi verloo, je en poeta. Dat moet hem gans treurig. Gans aantevreden dient hij van doos ovens de kanintjes verderen. Als poeta wasje voor weer, jeent hij en zijn je danken, doop verzonken en dacht plus, weer duurt dat het uit hem dag voorbij holen kon. Zijn paarden zacht het. Eerens wordt met ons jeden zijn ordning, der is zo treurig. Zo oven zijn de paar nog bij, ferm wordt jeden de stoel leid, en zegt, jeden wordt sluis. Noord, jeden uit zei dat eerens wordt niet zijn ordning. Pa wordt u, eigen poeta hebben we beiden kilometers talen. Jeder dag heeft poeta een paar kilometer moois uit opgeweiteld. En ik kon hem niet aanholen. Aber jeden. Jeet voor, je bent toch zo'n goede vriend. En nu jorg je hun, je een honda, bloos weer in deze kilometer. Du wist u, dit is wat ganz schlecht is voor God. De pa holt zijn Bibel ruit en lees hem een vers weer uit een Filipperbrief. Nur stöd en Streitsucht, sondern en Deumut ohne dem anderen zal we herrscher achten als ons selbst. Dat lees de paar dem ver. Jo, dat verstunde jeder gut. Aber ein Gedanke, wie hoi ganz woanders wens, hoi muss bloß denken und de Kilometers, hoi kun ich muss horsche, wo zin paar am hier verlees. Hoi wist dat so her gut, dat het aufjänstig wir, wat hoi wir, en dat het gar nicht gut wir. Aber hoi wil so jeden gewinnen bei de Kilometers.

op en dag kom Poeta op voet zijn moeders en zei: du, et voor jezere zovens nog een morgen daarp. Et heb nog 5 kilometer opgeweiteld. Dit oeide hem jet nog veel dollar. Hij had ook van dood om ganse dag ganse slaas te lonen. Nee, we zullen plus worden dat hij ook van 5 kilometer trist. Zo ovens lag hij aan baden dag bloes aan de kilometer. Hij had ook tonen last met zijn eerste te spelen. Hij dacht bloes, we hij poeten voorbij holen kon. Daar kwam hem neer, zei de gedanke. Jo, ze wordt hij dat doen. Hij wordt maar tijdig opstaan, waar nog alle sluipen, en dan wordt hij wiet voren met zijn rood. Wat de andere opstaande, had hij zijn kilometer al boven. Ze wordt het zijn, jo, dit wil je zei de gedanke. Om nächstens morgens waait het op als nog schema weer. En dan voer hij eerst om een dorp. Nee, dochter, wanneer mijn pa nu op ons opsteedt. Nee, hier om een dorp wordt het niet voor. Het wordt allemaal in de wild voor. En als hij op een wild weer, dan zag hij de waas de kruidzijde door. En de jent ook naar de zijde nog. Jo, hij wordt nu maar links voor. En door de lijnd. Door je een groter was, en door weer goed bevoren, door wie hij niet zo alleen. Hij voel, en de zon steeds al emmer hersen, het wordt emmer warmer. En hij voel emmer pinja, hij voelde vele kilometers voren. De wind die schuif hem ook zo schoon van heen, dan weer het pedalen niet zo zwaar. En nu voel hij en zag gans wit verre, door zijn dorp. Jo, dacht hij. Dit wordt de nummer 1 zijn, en vandoor voor hij dan der zee bidden in huis. Tot er zijn een konisch wiet, en dan heb ik 7 kilometer opgeweteld.

0: Weet's nach dat beeld van dat lach im Halt? Van einer es wem doll geworde en wel die nu al zo te zeien rütreike, laat dat toch een lach im Hort, ook van einem dat leid es. Er goude vriend zeet, dat jef dafür nog beter norecht. Wist die dat einer kon zo'n lache im Halt verschmeren? Dan kost du bloos nog een kleine tuk zijn, ober chein lach meier. Dit is wat zij door met mijn deed. God haf zo'n grote lijf voor die en haf de kracht. Den schode te heilen van ons oeien as u de kontrol je gone. Dat verhältnis met de persoon mag nicht meier kracht dat zelf je zenne als verheer. Du mag een betene noe blieven. Ober door kon heilung passeren met God zijn hulp. Zeg of, je leidt in de warning. Loop mij een het lees, zei er kloor merken. God kon den schode heilen, aber dat meint nicht, dat dat ans vrije het jeft, ans tochte lote, wann wie ans eure. Wie moet den jes Gottes lote ans leide en ans de kracht geven, zo te leven, als am dat je felt. En dit is wat je leidt er nog voor je leisje te al die wat deze geschichte hier hebben, te zeggen. Mijn vriend, ik deed met oeie chamfe, wat ik niet kon controleren. Ober ik heb geleerd dat ik dat kon overstonen wils God zijn kracht en mij oorbeide dat. Paulus heeft gezegd, ik kan alles stonen der Christus die mij sterk maakt. Dat is in Philippa kapitel 4 vers 13. Loop mij dat nog eenmaal zeggen. Ik zal fair dat wij dat alle uitwendig leren. Ik kan alles stonen der Christus die mij sterk maakt.
1: Dankeschön, Joyce, dat du ons van Greta vertaald hast. Ik wil gleich nog eens je teuwe te zeggen. Ober nu tweschen en moel, nu een leithaartje wat ons wordt opmuntren.